wat de mage en meewerke van een verringstifting eindelijk zo aan hele dag. En hoek boeken stond in de bibliotheek. Leed jam dit dag eens vertel. Maren toen bespaal bij een vering van een verringstifting. De als maren eermade, amak klok elvan.

Wat mag er meewerken van een verringstifting in de zwaar hele dag? Een hukboeken stond in de bibliotheek. Leed jam, jam de dag aan het vertel. Maren toen bespaal bij een vering van een verringstifting. De als maren eermade, amak, kluk, elvan.